0: In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren... en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 355.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of

0: 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: want mijn hoofd is in de wolken en mijn hand al bij.
1: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33

0: jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
1: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
0: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
4: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land.

0: Daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij ramkraak met twee auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de dodelijke vloedgolf gisteren in Nepal worden zeker 2 Nederlanders vermist, zeggen de autoriteiten daar. In totaal worden in het land 644 toeristen vermist. Het dodental staat op zeker 165. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Volgens het Duitse RIVM zijn ze besmet door een mug die in een vliegtuig is meegereisd. 4 andere medewerkers zijn ziek geworden, maar na een ziekenhuisopname hersteld. En bij een ramkraak met 2 auto's is vannacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. Het weer broeierig warm vandaag bij 26 tot 30 graden. En vooral vanavond kans op stevige onweersbuien en hagel.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wijperen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Origineel en uniek. En dan ook nog de beste.

0: Maar ja.
1: Ja, maar jij hebt het nog te goed.
0: Ik heb het nog te goed. Ja, binnenkort hebben we eigenlijk weer vakantie, maar daar gaan we nu nog niet over hebben.
1: Nee, jij. Ik niet.
0: Ja,
1: jij.
0: Maar dan zijn we hier ook even niet. Dus. Maar
1: ja,
0: goed.
1: Dat hebben we wel zo geregeld inmiddels. Als jij er niet bent, ben ik er niet. En andersom ook.
0: Ja, precies. Ja.
1: Alleen ja. Is maar alleen. Dat vind ik echt niet meer leuk. Vroeger vond ik dat leuk, maar nu niet meer.
0: Nee, we zijn toch een beetje aan elkaar gehecht geraakt.
1: Ja, dat
0: toch
1: is,
0: wel.
1: We zijn een beetje Siamese tweeling geworden.
0: Ja, want vorige week, daar hebben we trouwens ook hele leuke reacties op gehad. Waren wij samen op Scheveningen.
1: Ja, inderdaad. We hebben een bedrijfsuitje gepland voor ons tweeën.
0: Ja, en er waren heel veel mensen de andere dag die zeiden, hebben jullie een beetje weer gehad? Ik zei nou, af en toe een buitje, maar het heeft niet echt gehinderd.
1: Nee, nou ja, wij hadden dus geen paraplu meegenomen.
0: Nee.
1: En we hadden dus zoiets van, ah, dat gaat wel goed, joh. Er zijn genoeg dingetjes waar je in kunt vluchten en onder kunt staan.
0: Ja.
1: Ja, juist op dat moment dus niet. Dus, en wij gauw bij een piep winkel naar binnen en hebben wij snel een parapluutje gekocht. Maar ja, dat was gewoon drie keer niks, hè. Nee. We waren echt Mary Poppins.
0: Nee, die was niet echt bestand tegen de winderige situatie.
1: Nee, dat ging helemaal niet goed. Dus die hebben we maar weer laten drogen en in de tas geduwd en. Voor de rest, we hebben een superleuk dagje gehad.
0: Zeker, was voor herhaling vatbaar.
1: Gaan we zeker doen.
0: Zeker.
1: Absoluut.
0: Ja, je bent er eigenlijk ook zo, hè? Dat valt eigenlijk heel erg mee.
1: Ja, vooral wij, joh. We hebben de heenweg en de terugweg zitten kletsen. Dus ja, dat gaat altijd goed.
0: Dat kunnen wij, maar dat weten de luisteraars wel. Ja. Misschien kun jij straks nog even wat vertellen over jouw vakantie. Dat is wel
1: heel leuk.
0: Je bent echt een hele mooie omgeving geweest.
1: Ja.
0: Ja, en verder, ja, we gaan natuurlijk allerlei muziek draaien. Jij hebt alweer het kletspotje tevoorschijn gehaald.
1: Ja, joh, ik heb voor jou al hele leuke vragen bedacht. We gaan nog even terugblikken op de laatste uitzending.
0: Ja, die was heel bijzonder.
1: Die was heel erg bijzonder.
0: Ja. En want ik zie dat jij de informatiemap ook hebt liggen. En ze hebben aangegeven ook nog graag een keer terug te willen komen.
1: Ja, ik sprak toevallig met de dag van iedereen. Stond die grote auto, die vrachtwagen, hoe noemen ze zo'n ding, zo'n lab. Die stond daar weer. En wie zat daar, wie was daar ook? Ja, natuurlijk onze favoriete agent hier in de buurt.
0: Ja.
1: En die kwam dus met het idee van, ja, binnenkort komen we weer bij jullie, nemen we weer contact op, want we gaan het hebben over, en dat heb ik even niet verstaan.
0: Nee, maar dat gaan we nog wel communiceren.
1: Ja.
0: Helaas een heel belangrijk onderwerp. Een gewaarschuwd mens stelt toch wel voor twee.
1: Ja, wat de laatste keer, dat is ook waar we dus de map van hebben gekregen. Daar hebben wij dus toch wel een behoorlijk aantal dingetjes van. Meegekregen, zeg maar, wat er gebeurd is. En je ziet het ook steeds meer op televisie. Hè? Hoe slim. Ja. Hoe ontzettend slim.
0: Ja.
1: Gisteren waren er nog weer filmpjes bij. Volgens mij was er bij 112. Hoe snel een zakkenroller is. Ik zag mezelf, hè. Ik doe dat ook wel eens. Mijn telefoon schuin in mijn zak.
0: Oh ja.
1: Dan denk ik van, ach, nou ja, ik leg mijn hand er bovenop. Maar ze worden gewoon achtervolgd, zeg maar. En dan gaat heel, heel langzaam die hand gaat gewoon met twee vingers daarin. En dan wordt die telefoon eruit gehaald. Ja. Terwijl jij bezig bent. Dus dat heb je niet eens in de gaten.
0: Nee.
1: Ja, wegtelefoon.
0: Ja.
1: Maar nu gaan tegenwoordig hele tassen gaan mee.
0: Ja, het is
1: raampje
0: heftig.
1: Openstaan van je auto, wegtas.
0: Ja. Nee, niet doen. Nou ja, we hebben het hele intro vol gekletst. Maar
1: kunnen wij.
0: Dat mocht ook wel, want we zijn zo lang niet geweest. Ik heb me weer laten inspireren door van alles en nog wat. Dus we gaan alle kanten op. Hier komt de eerste plaat.

0: Zo'n lekker plaatje van de Traveling Wilburys.
1: Ja. Ja. Ik hou ervan van dat soort muziekjes.
0: Zeker.
1: Daar word je blij van.
0: Ja, toch een aantal grootheden uit popmuziek.
1: Ja.
0: Die met elkaar lekker aan het musiceren
1: waren.
0: Sorry,
1: ik ben een beetje aan het kraken. Ik zet de microfoon een beetje anders.
0: Over nog een grootheid uit de popmuziek gesproken. Ja, het is natuurlijk al een beetje uitgekoud. Jij appte mij. Wist je al dat Dolly Parton was overleden? Ja.
1: Ja.
0: Wel bijzonder. En wat ik ook heel bijzonder vond, is dat ik ergens las dat zij eigenlijk de André van Duin van Amerika was. Mm. Niemand had een hekel aan haar.
1: Nou, ze blijkt een icoon te zijn, om het maar even zo te noemen. Gisteren dan heb je allerlei filmpjes komen voorbij. Dus ja. Ik zat eventjes te kijken. En ik vind dat gewoon een prachtig mens. Echt waar. Ondanks dat ze, denk ik, behoorlijk aan haarzelf heeft laten spijkeren. En dat ze dan zegt je bent altijd zo blij dat iemand had gezegd. En dat ze dan als antwoord geeft, ja, dat is de botox.
0: Ja, precies.
1: Dus ik vind dat wel leuk, dat soort dingen. Maar ze moet heel veel hebben gedaan voor de armere mensen, zeg maar. Mensen die dus gigantisch in de knoeien zaten en dergelijke. Dat zij daar ontzettend voor was.
0: Ja.
1: En daar neem ik mijn petje vooraf van. Dat
0: zeker.
1: Dat soort mensen, ja, die zijn er niet zo heel veel. Hè? Die strijken het liever zelf op.
0: Ja, maar en ook dat iedereen mag zijn zoals die is. En daar sta ik ook helemaal achter.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: We gaan straks even liedjes van haar draaien.
1: Je moet iedereen in hun waarde laten. Dan hou je het langs vol. Dat is iets wat ik geleerd heb. En dat wil ik er ook inhouden. Ik zeg, van de week had ik ook zoiets van, ik hou me vast aan dat wat mij geleerd is.
0: Ja.
1: Daar voel ik me fijns bij.
0: Ja, dan gewoon bij jezelf blijven. Wou je nogal wat anders melden? Want jij zei van, ja, we gaan ook nog eens even naar het weer kijken. Want het is best wel... het is een beetje broeierig. Hè?
1: Het is een beetje broeierig. Ik kon vanmorgen lekker weer zomaar op mijn fiets springen en hier naartoe gaan. Dus dat is wel lekker. Maar het is een stuk frisser al dan dat het voor een paar weken geleden was, morgens. En dan kan je toch merken dat je langzaam maar zeker naar de herfst toe gaat. Maar vandaag, lieve mensen, ik zou zeggen, hou je spulletjes goed in de gaten. Want vandaag overdag is het droog en warm. Dus waarschijnlijk kom je uit op zo'n lekkere 30 graden. En vanavond en vannacht is er kans op stevige onweersbuien in Twente. Ik heb puur van Twente even opgezocht. Met lokaal hagel tot 2 centimeter, windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur en heel veel regen. En in ieder geval is er een code geel afgegeven.
0: Ja, maar daar moet ik, moet ik altijd een beetje om lachen. Sorry.
1: Codes heb ik niet zoveel mee, maar ja, dan denk ik van, ik doe maar net of ik de weervrouw ben. Maar of het bij mij nou code blauw is of code groen, ik heb er niet zoveel mee. Ik
0: eigenlijk
1: zie het op dat moment wel.
0: En een jingle laten maken, Hetty Pelleboer. Dat past wel in het programma.
1: Nou, jij zegt Pelleboer. Mijn eigen nichtje is getrouwd met de zoon van Pelleboer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Ach ja, dat was wel een unieke man.
1: Een uniek exemplaar.
0: Nou, zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat is, zij is getrouwd met Dewey. En Dewey Pelleboer is de zoon van de Pelleboer.
0: Nou, wat mooi. Doet hij ook iets met het weer?
1: Nee, helemaal niks.
0: Oké.
1: Nee.
0: Hij ondergaat het ook, net als wij.
1: Ja, hij zal wel denken van, moet ik niet te dichtbij staan. Ik zei, ik snap dat wel.
0: Ja.
1: Maar ik vond Jan Pelleboer, ik vond dat wel een hele mooie man.
0: Ja, dat was het ook.
1: Ja, hij kon het fantastisch vertellen.
0: Muziekje maar even.
1: Muziekje.

0: ook zo'n ontzettend mooie, oude, klassieke...
1: Ja, met zo'n machtige stem.
0: Ja. Heerlijk,
1: en
0: toch?
1: En dat is dus net wat ik af en toe... Ik ben helemaal verslingerd aan Dr. Quinn. Dr. Michaela Quinn. En ik vind dat zo mooi. Dat is iedere avond om 6 uur is dat op de bewuste zender van ons.
0: Ja.
1: En dan zie je in één keer van die mensen binnenkomen daar. Dan denk je, hey, ik zeg, dat is hij, zei ik tegen Dick. Zeg, wie is hij? Ik zeg, Johnny Cash. En gisteravond was Willie Nelson, die was daar ook in. Die speelde daar ook in.
0: Oh.
1: Er waren allebei de sheriff.
0: Die heeft ook een mooie muziek gemaakt.
1: Ja. Zeker als wel.
0: Ja, inspireert weer gelijk.
1: Ja, mooi hè?
0: We hadden het net al heel even over Dolly Parton. Ja. En ik heb nog even wat weetjes over haar opgezocht.
1: Ja.
0: Een keer even geen onzinnige weetjes. Misschien komt dat nog verder in het programma. Dit zijn hopelijk een beetje zinnige weetjes. Dolly die werd geboren op 19 januari 1946 in Tennessee. En ze komt uit een heel groot gezin. Want ze heeft 11 broers en zussen.
1: Zo.
0: Ja. Haar familie was erg arm en ze groeide op in een klein huisje in de Great Smoky Mountains. Dat klinkt wel heel romantisch.
1: Dat klinkt lekker cowboyachtig.
0: Haar ervaringen uit haar jeugd inspireerden veel van haar liedjes. Nou, ze begon al als kind met optreden en op haar 10e verscheen ze al op televisie en op haar 13e maakte ze haar eerste plaat. Nou, een van haar bekendste liedjes is Jolene. En dat gaat over een vrouw die Dolly's man probeert af te pakken. En Dolly heeft verteld dat de naam Jolene afkomstig was van een jong meisje dat haar ooit om een handtekening vroeg. Dus volgens mij is het dan wel echt gebeurd. Alleen die naam Jolene die klopt dan niet. Haar nummer I Will Always Love You. Nou, ook al zo'n ontzettende klassieker. Wat die natuurlijk ook gecoverd is door Whitney Houston. Schreef Dolly zelf. Ze schreef het oorspronkelijk voor Porter Wagoner en daar trad ze jarenlang mee op. En ja, hier staat ook Whitney Houston maakte er later een wereldwijde megahit van. Heel eerlijk gezegd vind ik die van Dolly mooier. Er zit meer emotie in of zo. Ja. Nou, ze was niet alleen zangeres, ook actrice, songwriter, ondernemer en filantroop. Ze richtte een attractiepark op, Dollywood in Tennessee. En ze heeft ook een alfabetiseringsprogramma, heeft ze in de benen geholpen. Imagination Library en die geeft kinderen gratis boeken. En er zijn via dat programma inmiddels honderden miljoenen boeken verspreid. Nou, ze heeft geen kinderen, maar ze heeft wel gezegd dat ze door haar werk met kinderen via haar foundation toch een soort moeder voor miljoenen kinderen voelde ze zich.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk ook wel een beetje zo is. De moeder van heel veel kindertjes.
0: Ja.
1: Ja, dat, want ze deed ook heel goed werk.
0: Ik had het al over twee van haar grote hits. Eén, die ik zelf ook wel heel leuk vind, is 9 to 5. Maar toen dacht ik, die hoor je natuurlijk best wel vaak.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ik kies gewoon voor twee liedjes die je niet zo vaak hoort. Dus we gaan er twee draaien, gewoon van haar.
1: Nou, prima. Bye.

0: Ja, lekker even zo een beetje country.
1: Beetje cowboy.
0: Ja.
1: Country en cowboy vis.
0: Ja, precies. Moeten meteen weer denken aan Harm Uteriessen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Wat gaan we doen?
1: We gaan, ik ga jou weer een aantal onzinnige, vreemde, aparte vragen stellen.
0: Oké. Okay.
1: Ik vind dat zo'n leuk potje, dit. Ik heb het gekregen van mijn nichtje, maar ik vind hem zo leuk.
0: Ja, die is wel leuk, ja.
1: Ja, dat heet eigenlijk dubio prettig gestoorde dilemma's.
0: Oh, dat past precies.
1: Ja, dat kan. Nou, daar gaat hij. Nummer 1. Wat ga jij doen? Nooit meer uit eten of nooit meer sporten? Dat dacht ik wel.
0: Nooit meer sporten.
1: Ja. Oké, nou goed, dan hebben we de volgende. Ik vind het alleen al gruwelijk als ik het lees, maar goed. Pindakaas met mayonaise of smeerkaas met hagelslag?
0: Die laatste.
1: Echt?
0: Ja. Ja, ik moet kiezen van jou. Ja, ik ging dan wel voor de smeerkaas met hagelslag. Ja, maar je hebt ook chocola met een beetje zout of met...
1: Ja, dat wel, maar mayonaise.
0: Ze zeggen ook niet dat
1: smeerkaas.
0: Dat het een grote hoeveelheid moet zijn.
1: Get derry. Oké, deze vind ik wel leuk. Chatten met de koning of een duet zingen met de koningin?
0: Ja, chatten met de koning.
1: Ja, echt?
0: Ja, joh.
1: Oh, ik denk, die gaat zingen, joh.
0: Nee, dat doet niemand een...
1: Dat lijkt mij ook wel leuk, ja, chatten met de koning.
0: Wij zeggen wel eens gekscherend van... nou, als onze carrière hier is afgelopen, gaan we samen zingen. Maar...
1: Doe maar niet.
0: Nee, ik doe daar niemand echt een plezier mee. Dus ik ga chatten met de koning.
1: Nou, oké. Okay. Nou, dat waren mijn 3 vragen.
0: Nou,
1: er staat
0: leuk.
1: Er nog wel eentje achterop. Die is ook wel leuk. Doe gewoon. We zijn er zo lang niet geweest. Stel, ja?
0: Ja.
1: Je verandert in een dier.
0: Ja.
1: Wat word je dan liever? Een giraffe of een kangeroe?
0: Kangeroe.
1: Waarom?
0: Je kan lekker springen.
1: Nou, dan wil ik een giraffe worden, hoor. Dan kan ik lekker overal overheen kijken. En dan zie ik jou en dan zeg ik voor doelies.
0: Ja, dan ga ik zo poing, poing. Ik zie dat helemaal voor me.
1: Oh ja, jij wel. Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, goed. Nou, dat waren mijn vraagjes.
0: Ik denk dat we beter maar weer even naar de muziek kunnen gaan. Ik denk dat de mensen dat misschien wel fijner vinden.

0: Ja, van de Walk of Life gaan we naar een aantal activiteiten uit de regio. Want natuurlijk hebben we die ook weer voor u op een rijtje gezet. Ja, en dat kan u niet zijn ontgaan. Het is weer restante dagen of restante markt in Rijssen. Vanaf vandaag tot en met zaterdag. Ja, en dat trekt zoals gewoonlijk weer heel veel mensen aan. Wat kan ik daarover vertellen? Lekker heen gaan.
1: Ja, lekker restantjes scoren.
0: Ja, precies. En aankomende zaterdag is er naast de restantenmarkt nog veel meer te beleven. Want van 11 tot 5 verandert Rijssen in een groot speelparadijs. Tijdens Speelstad Rijssen. En op verschillende plekken in de stad kunnen kinderen zich dan volop uitleven. Op het Europaplein staat een spectaculaire kartbaan en zijn er verschillende springkussens. En op het schild staan nog meer springkussens en kunnen de kinderen opstappen op een treintje. Dus van alles te doen. Hopelijk is het een beetje weer.
1: Ja, nou ja, dat weet ik dus eigenlijk. Dat is altijd spannend, hè?
0: Ja.
1: Ik heb eigenlijk ook nog wel een dingetje, doordat ik... moet ik eigenlijk een beetje voor eigen parochie gaan preken.
0: Geeft niks, doe maar gewoon.
1: Doordat wij met de gezinsverwendag hebben wij dus ook verschillende lijntjes uitgegooid naar mensen die wij helpen. En dit is er eentje van. Dat is namelijk een kindertehuis. Kinderen zowel gezond als met een beperking, weeskinderen enzovoort enzovoort. Die worden ook door ons een beetje geholpen. En dat is namelijk childcare.nl. Nou vraag je misschien af, nou, nooit van gehoord. Nou, ik zou zeggen, ga dan aanstaande zaterdag van 16 uur tot 19 uur naar Middelveen 2 in Rijssen. Daar zijn ze namelijk, hebben ze een benefietactie voor de kinderen in Ghana. En daar is waarschijnlijk Mariette ook. En Mariette is dus de oprichter van dit hele gebeuren. Even kijken, hoe noem je Stichting Mariette Childcare heet het eigenlijk, is een hele echie. En daar zijn allerlei dingen bij waar je dus, waar je dus echt de kinderen weer kunt helpen. Hebben ze dus armbandjes, tasjes, Ghanese producten, boeken, puzzels, loodjes met prijzen, eten, drinken en natuurlijk die hele mooie kleding. Dat is dus allemaal weer, aanstaande zaterdag heb ik wat gemist. Voor de kinderen, dat is ook nog wel, is er ook genoeg te doen. En voor het eten, daar hoef je je niet druk om te maken, staat hier. Want ze bakken heerlijke hamburgers voor je. Dus ja, wie weet zien we jullie dan wel daar, staat hier onderaan. Dus nou, ik ga zeker, want wij helpen dit project dus ook met... allemaal het overgebleven. Bij ons wordt heel vaak incontinentiemateriaal binnengebracht.
0: Ja.
1: En deze groep, omdat het mensen met een beperking zijn, die hebben dus de pamperbroekjes nodig.
0: Ja.
1: En die zijn daar niet te krijgen.
0: Nee.
1: Dus alles wat bij ons te veel is, doneren wij weer aan dit kindertehuis, aan dit goede doel.
0: Ja, en bij ons, dat is de gezinsverwendag.
1: Ja, nou, en dat, het uitgiftepunt.
0: Dat weten de luisteraars onderhand wel, denk ik. Op de woensdag.
1: Iedere woensdag.
0: Op de Noordermos Singel.
1: 7. Ja, het is even een drama, joh. We zitten met die rotondes.
0: Oh.
1: Fantastisch.
0: Zijn ze hier ook van alles aan het afsluiten?
1: Het is zo geweldig hier in Rijssen.
0: Ja.
1: Je krijgt ook, als je binnenkomt, krijg je gelijk een landkaart mee, een puzzelkaart. En dan kan je bijna een puzzelrit gaan maken en een dropping en weet ik veel. Nee, grapje natuurlijk. Het is allemaal wel
0: leuk bedacht.
1: Ja. Maar het is gewoon chaos.
0: Ja, logisch dat er af en toe wat aan de wegen moet gebeuren. Maar nou, ik had vanmorgen ook wel weer iets dat ik dacht... ik rijd dus, ik woon nu in het buitengebied van Olst. Dus dan rijd dan via Wezepen richting Heten. Dat is binnendoor. Dat is een hele mooie weg. Daar zijn ze vorig jaar, ik weet niet hoe lang, mee bezig geweest. En nu zag ik weer, dit wegvak is afgesloten van 14 september tot 2 oktober. Nou, maakt dat voor mij niet zo heel veel uit. Ik kan makkelijk een andere route rijden. Maar ik dacht, hè? Maar jullie zijn hier vorig jaar, ik weet niet hoe lang, mee bezig geweest. Ja. Wat gaan jullie nu weer doen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Ja, dus dat... Nou ja.
1: Wij hadden dat bij ons, om even een voorbeeldje te nemen. Bij ons in de straat werd dus eerst de hele Zandse kliek opengegooid voor kabel nummer 1. Toen werd alles dicht gedaan. 3-4 weken later ging kabel nummer 2 moest erin.
0: Ja.
1: Dus weer alles open. En volgens mij hebben we dat 3 of 4 keer gehad.
0: Oké.
1: En toen dachten ze, hey, we kunnen ook nog wel even graskeien gaan leggen. Nou, dat was het enigste goede wat ik kon vinden.
0: Oké, nou ja, dit valt weer onder de categorie, het is tenminste niet saai.
1: Nee.
0: Weet je wat ook niet saai is?
1: Nou?
0: De volgende plaat.
1: Nou, wat heb je bedacht?
0: Ja, vind ik ook wel een keer leuk.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio
2: 350. 92.3 FM.
4: De beste muziek. De meeste variatie. Je luistert naar Outfit met Lisbeth en Hattie.

0: Ja, wat een heerlijk begin van dit tweede uur. Welkom in het tweede uur van Outfit. We zijn nog bij u tot de klok van 12 uur.
1: Ja, inderdaad. Ja, dit nummer, dat is gewoon herinnering, hè?
0: Ja, het is...
1: Dat is jaren 70. Ja, dikste jaren 70, 77 ongeveer.
0: Ja.
1: Camping Emmen en dat soort dingen allemaal. Ja, dat wordt een beetje weer aangewakkerd dan.
0: Ja, en wat ik wel eens jammer vind om te merken... dat heel veel mensen alleen eigenlijk dit nummer van Jerry Rafferty kennen.
1: Ja.
0: Maar... Google maar eens op hem, kijk maar eens op YouTube... kijk maar eens op een streamingsdienst als u die heeft. Hij heeft zoveel andere mooie muziek gemaakt. Ja,
1: ja,
0: hij
1: maar
0: is niet
1: dat is
0: heel
1: meestal...
0: bekend.
1: Nee, dat klopt, maar dat is meestal het geval. Als je hebt één bepaald nummer wat dan een dijk van een hit wordt... en dat blijft in je hoofd hangen...
0: Ja.
1: En dan maar je gaat niet verder kijken van, oh, wat heeft hij nou meer gedaan?
0: Ja, nou doe dat maar eens.
1: Ja, dat is het leuke van muziek herkennen.
0: Zeker.
1: En leuke muziekstreams en dergelijke.
0: Ja.
1: Kan je zo heerlijk in gaan roeren.
0: Ja.
1: Ik hou ervan.
0: En muziek is een emotie.
1: Ja, en muziek is een feestje. Maar
0: ook.
1: Muziek kan ook verdrietig zijn.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, een hele erg emotie. Maar weet je wat ook emotie is?
0: Prinsjesdag?
1: Och, verschrikkelijk. En dan lees je van dat ze dat nog niet eens klaar hebben, jongens. Oh, echt, ja. Ik vind het gewoon triest.
0: Nou ja, wij hebben altijd afgesproken dat we proberen het allemaal zo positief mogelijk te houden.
1: Gaan
0: dus
1: we doen.
0: Hebben een grappig onderwerpje.
1: Ja, wij hebben een grappig onderwerpje hebben we ervan gemaakt.

0: Ja. Want de hoedjes zijn inmiddels net zo belangrijk als de hele troonrede.
1: Ja, joh.
0: En hoe opvallender de hoed, hoe groter de kans dat de fotografen er bovenop duiken. Ja. Sommige hoeden zijn zo groot dat je je kunt afvragen of er nog iemand onder zit.
1: Ja, nou, ik vind wel eens, dat heeft dan niks met Prinsjesdag te maken, maar koningin Maxima, die ziet natuurlijk altijd uit om dan een ringetje te halen. Maar die heeft soms zo'n hele grote op. En dan denk ik, ja, mensen komen toch
0: om haar te zien.
1: Om haar te zien. En
0: dan zit ze achter de hoed.
1: Ja, dat vind ik altijd een beetje zonde.
0: Ja, daar ben ik met je eens.
1: Ja.
0: Maar deze bewuste hoedjes, de bloemen, de veren, de strikken en de meest bizarre vormen, die op Prinsjesdag, de mensen die daarmee lopen, de dames in dit geval, dat mag dus allemaal. Het hoedje is het perfecte middel om de aandacht af te leiden van de saaie begrotingsdiscussie. Er bestaat geen officiële regel dat je een hoed moet dragen. Dus iedereen die zonder hoofdversiering naar het miljoenennota wil luisteren, mag dat. De outfit en het hoedje worden vaak heel erg bewust afgestemd. En rond Prinsjesdag ontstaan regelmatig lijstjes van de beste, de meest opvallende of het lelijkste hoedje. Een grote hoed. Een grotere hoed en Nederlandse wind is niet altijd de goede combinatie. Af en toe waait er eentje door de lucht. Een onbeschreven regel lijkt soms: Prinsjesdag, hoe groter het hoofddeksel, hoe meer zichtbaarder dat je bent op de televisie. Alleen je hebt een probleem wanneer je door een smalle deur moet met een grote hoed, dat je vast komt te zitten.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind, weet je wat ik ook altijd leuk vind? Even kijken wat ze allemaal aan hebben. Met name onze koningin. Ja. Nou, de koning, daar is altijd standaard een pak.
1: Ja.
0: Maar onze koningin, ik vind haar altijd zo mooi. Ze is altijd zo mooi gekleed.
1: Ja, het is echt fantastisch. Inspiratie.
0: Ja, nou, dat is het vaak wel, hè?
1: Ja, nou, het is natuurlijk niet zo dat dat wij dat dan ook ineens kunnen gaan dragen.
0: Nou, weet je, je moet punt 1 het figuur ervoor hebben en punt 2 het geld.
1: Figuur hebben we?
0: Oh ja, zeker weten. Wel.
1: Geld wordt wat, ja.
0: Nou, misschien krijgen we de winstuitkering van 350 straks.
1: Ja, ik heb hem al binnen.
0: Meen je?
1: Ja, joh.
0: Oh, valt het mee?
1: Zeker.
0: Oké. Okay, nou,
1: zeker.
0: Doe je straks maar even buiten de microfoon
1: ja,
0: om.
1: Ja, dat is goed. ik heb even een toepasselijk liedje gevonden.
0: Ja, echt?

0: Nou, een toepasselijk liedje op het vorige onderwerp kon ik even niet zo gauw bedenken.
1: Nee, ik vind hem wel leuk.
0: Ja, zo weer eens.
1: Ja, ik vind eigenlijk alle muziek wel leuk.
0: Ja, ik ook. De volgende plaat, dat zei ik al net tegen Hattie, die is voor mijn familie een hele bijzondere plaat. En waarom? Dit was een van de lievelingsliedjes van mijn lieve schoonvader. Helaas is hij bijna een jaar geleden overleden. En ja, ik zei net al, muziek is emotie. Emotie brengt deze plaat zeker met zich mee. Ik had nog een heleboel andere liedjes voor hem kunnen draaien. Maar ja, nu ik hier toch zit, denk ik van ja, een mooie eerbetoon kan ik eigenlijk niet doen. Dus lieve Hendrik Jan, deze is speciaal voor jou. En ik hoop dat waar je ook bent, dat je deze hoort.

0: Even wat lekkere knijters achter elkaar. Ook de bibliotheek die heeft de activiteiten weer opgepakt.
1: Ja.
0: Want na de zomer worden... Nou, dat staat hier ook. De zomer worden de dagelijkse
1: Oh, je hebt hem aanstaan, joh.
0: Nee. Jij moet nog even wachten. Zo. Na de zomer worden de dagelijkse activiteiten weer opgepakt. Een bezoek aan familie, een afspraak in het ziekenhuis, een middag winkelen. Of een uitstapje. Het openbaar vervoer biedt een comfortabele manier van op pad gaan. En in de bibliotheek in Rijssen is op donderdag 10 september een inloopspreekuur van 14:30. En daar kunt u alle vragen stellen over het openbaar vervoer. Nou, wij gingen vorige week ook met het openbaar vervoer. Ik was blij dat het voor mij niet zo lang geleden was, zodat ik wist hoe het werkte. Maar als je, en dan kun je denken, wat is er nou moeilijk aan het reizen met de trein?
1: Nou, best wel.
0: Je moet het wel even weten hoe het werkt tegenwoordig. Dus als u zegt van nou, ik wil daar toch wel graag wat van afweten, ga dan naar het inloopspreekuur op donderdag 10 september. En dan heb ik nog iets wat heel anders is. Ietsje anders is. En dat is op 5 september. En dat is dan ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Rijssen-Holte. Organiseert Kerk in Holte op zaterdag 5 september het Kerkenpad. En iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de deelnemende kerkgebouwen. En of u nu inwoner bent van Rijssen of Holte, of als toerist onze mooie gemeente bezoekt, dit is een unieke gelegenheid om de kerken van binnen te bekijken en meer te ontdekken over hun geschiedenis, geloofsgemeenschap en activiteiten. Nou, dat is dus op 5 september tussen 10 en 3 openen de deelnemende kerken hun deuren voor de belangstellenden. En in elke kerk zijn gastvrije vrijwilligers aanwezig om bezoekers te ontvangen, rond te leiden en vragen te beantwoorden. Nou, wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de website kerkinholten.nl. Nou, dat is wel bijzonder. Want je komt niet overal altijd maar binnen. Of sommige kerken die zijn natuurlijk ook gewoon gesloten. Niet altijd vrij toegankelijk. En dat is natuurlijk ook logisch.
1: Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk wel mooi om als je denkt van nou, ik zou toch eigenlijk wel eens willen kijken daar of daar. Ja, dan kan dat op 5 september.
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Want ik vind dat het zo mooi. Wanneer wij op vakantie zijn en ik zie een kerk, dan moet ik daar even naar binnen.
0: Ja.
1: En dan kijken naar, meestal is het katholiek. Maar die hebben zulke prachtige kerken. En sommige kerken, ik weet nog de allereerste kerk dat ik binnenstapte in Oostenrijk, dat was in Ruiten.
0: Ja.
1: En dat was allemaal met bladgoud. Dat was zo mooi. Die foto's heb ik nog altijd ergens in een album zitten. Maar ja, om hier in de kerk, ik zeg altijd, de Schildkerk is hier de mooiste kerk, vind ik zelf.
0: Ja. Dus. Ja, dat is ook een bijzonder bouwwerk, ook aan de buitenkant.
1: Ja.
0: Er zijn er niet zoveel van die er zo uitzien.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik ben ooit een keer in de volgens mij is dat zelfs een dom in Aken geweest.
1: Mm-hmm.
0: Nou, je weet niet wat je ziet.
1: Ja, ik vind
0: dat
1: het prachtig.
0: Dat is heel hoog. En dan van die glas in loodramen, dat je ook denkt van ja, die kerk is niet vorig jaar gebouwd. Hoe hebben ze dit allemaal voor elkaar gekregen? Dat is
1: Weet je
0: echt
1: wat ik heel kunstig vind? Als je naar boven kijkt, dan ben ik niet zo helder om naar boven te kijken.
0: Ook niet.
1: Maar als ik naar boven kijk, dan zie ik al die beschilderingen.
0: Ja.
1: En ik heb me afgevraagd, hoe doen jullie dat?
0: Ja.
1: Heb je dat wel eens gezien?
0: Ja, ik ben vorig jaar in Kevelaar geweest. En daar waren we ook in een kerk. En toevallig waren daar iets van vrouwen van nu, uit Limburg. En die hadden daar een dienst.
1: Ja.
0: En wij wilden eigenlijk weggaan. En toen zei een van die vrouwen van, jullie mogen wel blijven zitten. Maar dan denk je, dat is vast in Duits. Maar er was een Nederlandse voorganger.
1: Okay.
0: Dus ja, we hebben daar gewoon gezeten. Ik denk dat het 3 kwartier duurde of zo. Maar behalve dat ik heb zitten luisteren, heb ik ook om me heen zitten kijken. Ook inderdaad, er was geen stukje onbeschilderd. En dat was zo bijzonder.
1: En waar is dat bijzondere plek? Meestal gebeurt dat liggend, hè?
0: Ja.
1: Grote stijgers opgebouwd en ze liggen gewoon op hun rug te schilderen. Nou, echt waar. Ik vind het heel knap.
0: Ja, ik ook.
1: Ik vind het verschrikkelijk knap.
0: Sowieso mensen die iets kunnen creëren.
1: Ja, precies. Maar nou we het toch over kerken hebben, hè? Even heel snel, want anders kletsen we weer te veel. 12 september is dus in Rijssen weer de Kerkpleinmarkt.
0: Ja. Oh ja.
1: En daar loopt ook weer zo'n gek mens
0: lopen
1: tussen.
0: Lopen aparte figuren
1: rond? Lopen een beetje rare figuren rond.
0: Ah.
1: Maar niet te min, Het is gewoon een hele happening weer. En wij zijn weer een van de goede doelen. En daar zijn we natuurlijk mega super blij mee. Want wij kunnen dan weer heel veel mensen helpen.
0: Ja.
1: En ja, dus ik zou zeggen 12 september gewoon allemaal lekker naar de Kerkpleinmarkt komen.
0: Nou, dan hopen we dat... we hopen natuurlijk dat er wel een beetje regen valt. Want het is natuurlijk allemaal hartstikke droog. Maar dan hopen we dat het eigenlijk bij de Kerkpleinmarkt dan gewoon lekker droog is.
1: Mag het dan alsjeblieft een beetje droog blijven?
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Er zullen ongetwijfeld heel veel mensen naar Spanje op vakantie zijn geweest. En ik weet uit eigen ervaring dat het gewoon... Als je daar
1: bloedheet is.
0: Ja, nou, ik ben er ooit met de kerst geweest.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, ooit ook in de zomer, maar ook met de kerst. Mijn opa en oma die overwinterden vroeger in Benidorm.
1: Echt waar?
0: Ja, en toen zijn wij 2 weken met de kerst zijn we daar geweest. Hele bijzondere ervaring. Want die Spanjaarden die lopen allemaal met hun jas aan. En wij lagen op het strand. Want ja, het is 23 graden, dus wij trekken alles uit. En toen waren we op een gegeven moment hadden we een uitstapje naar een klein dorpje. Dan zaten we in zo'n bus en dan rij je door het Spaanse landschap. Ja, en dan hoort deze persoon daarbij.
1: Ja, ik weet
0: en dat
1: wat
0: is dan
1: doen.
0: Extra mooi. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat mensen die in Spanje op vakantie zijn geweest, ja, minimaal een paar liedjes van deze persoon gehoord hebben. Dus ik dacht, ja, wat is nou mooier? De liefde en de zoetgevoiste klanken van deze zanger.

0: Ja, luisteraars, de tijd zit er alweer op. De eerste uitzending van het nieuwe seizoen is geweest. Ja. We waren blij.
1: We deden het weer.
0: Ja, zeker. Nou ja, we moeten er nog een beetje inkomen. Ik heb ook nog best wel wat ideeën voor nieuwe dingen, maar het is...
1: Ja, we zijn alweer een beetje aan brainstormen. Dus we gaan, denk ik, nog weer de boel weer een beetje op de schop gooien.
0: Zeker, dat komt allemaal goed.
1: En dan toch wel een beetje vaker een gast uitnodigen misschien.
0: Ja, dat...
1: Maar dan wel niet zomaar gasten. Auw. Dat was ik. Niet zomaar gasten, maar dan gewoon mensen die dus een belangrijk iets voltooien in hun leven.
0: Ja, dat...
1: Wat moeilijk, hè? Ja, dominee, een pastoor, brandweer.
0: Ik vind het heel diep.
1: Ja, maar wij zijn diepgaand. Schei uit, hou op.
0: Voor nu een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend. En we hopen u in goede gezondheid weer te spreken. Ja, volgende week donderdag.
1: Hopen we er
0: 12.
1: Weer te zijn.
0: Zeker.
1: We zeggen ajuus. Hollem de bie.
0: Dag.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenoy-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
3: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
2: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: tree.
1: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
7: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
6: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Maar dit is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
6: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
5: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond de voorlopig laatste aflevering van de serie over jazz in Paris. Sinds het begin van de jazz hebben de Amerikaanse jazzmuzici een liefdesrelatie met Parijs. Het Franse publiek heeft de jazzmuzikanten vanaf het begin bewonderd en bejubeld. Ze werden er behandeld als grote sterren en veel muzikanten gaven er dan ook de voorkeur aan in de Franse hoofdstad te wonen, te spelen en op te nemen. Van een aantal bijzondere opnamen die tussen 1957 en 1976 zijn geregistreerd in Parijs, wil ik u laten meegenieten. Om te beginnen nog één keer over de wonderlijke samenwerking tussen de Paganini van Montmartre en de Rubinstein van Montreal. Oftewel Stefan Grappelli en Oscar Peterson. Een Frans-Canadees hoogtepunt dat wordt opgeluisterd door de fantastische samenwerking met de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen en drumgenie Kenny Clark, Parijzenaar sinds 1956. Opgenomen op 22 en 23 februari in 1973 in Parijs is hier The Folks Who Live on the Hill.

Drie weken geleden hebben we al twee nummers van het album Ring Them Vibes, dat op 25 en 26 mei 1976 in de Osh Studio in Parijs werd opgenomen, gedraaid. Bijna 70 jaar was Lionel Hampton toen die opname plaatsvonden. Daar, in die studio, herontdekte de vibrafonist de kracht, de virtuositeit en het repertoire van het swingtijdperk. Het drummen van Sam Woodyard in combinatie met het spel van Hampton geeft het album een Ellington-achtige sfeer. Luister maar naar de eigen compositie van Lionel Hampton, Ham's Thing.

Het aandeel van het Franse team dat Lionel Hampton vergezelt bij deze opname op 25 en 26 mei in 1976 in Parijs, die bestaat uit Claude Gousset trombone, Michel Attenoux altsax, Gérard Badini tenorsax, Raymond Fol piano, William Machel gitaar en Michel Gaudry bas. En dat mag zeker niet vergeten worden. Dat is ook duidelijk te horen in Vibraphone Blues, ook een eigen compositie van Lionel Hampton.

0: tijd na.
1: Raymond Vol hoorde u ook op orgel uiteraard. En de vocals waren van Lionel Hampton zelf. 13 jaar eerder, op 23 mei 1963 om precies te zijn, vonden de opname plaats voor het album Our Man in Paris van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij werd daar in de CBS-studio's in Parijs vergezeld door niemand minder dan Bud Powell piano en Pierre Michelot bas en, daar is hij weer, drummer Kenny Clarke, die al sinds 1956 in Parijs woonde en werkte. Het eerste nummer van deze cd waar we naar gaan luisteren is het bekende Willow Weep For Me.

Willow, Weep For Me, de interpretatie van Dexter Gordon. Ook op het volgende nummer, ook het volgende nummer komt van de oorspronkelijke Blue Note LP. Met het nummer BLP 4146, die in 2003, 40 jaar later dus, door Rudy van Gelder digitaal is geremasterd en nu dus op cd staat. En het nummer waar we nu gaan luisteren is de bekende Dizzy Gillespie compositie A Night in Tunisia. En nog steeds door Dexter Gordon tenor sax, Bud Powell piano, Pierre Michelot bas en Kenny Clarke drums. A Night in Tunisia.

Dat was de Dexter Gordon-interpretatie van A Night in Tunisia. Niet op de oorspronkelijke vinyl Blue Note LP, maar wel als bonustrack op de CD Our Man in Paris van Dexter Gordon, staat de compositie van George en Ira Gershwin. Our Love is Here to Stay. En daar gaan we nu naar luisteren.

Our Love is Here to Stay van Dexter Gordon. Dan gaan wij naar Art Blakey. Want als Art Blakey met zijn Jazz Messengers Parijs aandeed, trokken zij altijd volle zalen, alsof er een boodschap was verspreid. Zo ook op de 14 december 1958 in het Olympia. De samenstelling van de formatie die toen aantrad was als volgt: Lee Morgan trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en natuurlijk Art Blakey drums. En zij spelen het laatste nummer van vanavond. En dat is een compositie van Thelonious Monk met de titel Justice.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De voorlopig laatste in de serie Jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Thelonious Monk. Jazz is freedom. Think about that. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.